0: Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op twee olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren waar zeemijnen liggen. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op een rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De provincie Gelderland heeft de waarschuwing voor zwemmersjeuk bij strand Nulde Zuid ingetrokken. Volgens de provincie zijn de afgelopen periode geen nieuwe meldingen van gezondheidsklachten binnengekomen bij de GGD, de beheerder van de recreatieplas of het provincieloket. Strand Nulde Zuid, dat tegenwoordig ook wel bekend is als Veluwe aan Zee Zuid, ligt zo'n 4 kilometer ten westen van het dorp Putten. De waarschuwing gold sinds eind juni nadat meerdere meldingen van zwemmersjeuk waren ontvangen. De provincie verwacht dat de kans op klachten inmiddels is afgenomen. Op de markt in Harderwijk worden deze zomer opnieuw 4 edities van de Preuverie gehouden. De culinaire evenementen vinden plaats op 30 juli en 6, 13 en 20 augustus en beginnen telkens om 4 uur 's middags. Tijdens de Preuverie presenteren verschillende horecaondernemers uit Harderwijk een gevarieerd aanbod van gerechten en dranken. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van live optredens en straattheater. De organisatie is in handen van Markt Horecaplein Harderwijk en de stichting Stad als Podium. De toegang tot de Preuverie is gratis. En tot slot, huisartsen in onder meer Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde doen deze zomer mee aan de landelijke huidalertcampagne. In de huisartsenpraktijken worden voorlichtingsmaterialen beschikbaar gesteld om inwoners bewuster te maken van het herkennen van verdachte plekjes op de huid. Bezoekers van de praktijken ontvangen onder meer informatiekaarten, brochures en kunnen in de wachtkamer een voorlichtingsvideo bekijken. De campagne moet mensen stimuleren om huidafwijkingen tijdig te herkennen en bij twijfel contact op te nemen met de huisarts. De aanleiding voor de campagne is het toenemend aantal gevallen van huidkanker in ons land. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe
3: FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten. Van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
4: Dit is Veluwe FM.
5: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: Het groene hart van je radio voor Ermelo en Putten.
1: Thank you very much. Thank you.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
4: Leuk dat je luistert.
5: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bob's Golden Oldies, met oldies uit vervlogen tijden.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bob's Golden Oldies. Waar zullen we dit programma dan eens eventjes mee verder gaan? Juist 1960. Het volgende nummer is een Nederlandse uitvoering. The Blue Diamonds met Ramona.
1: 1960.

0: Okay, Johnny, I'll call you again tomorrow. Bye.
1: Bye, baby.
2: Johnny Autoshow met Telefoon Baby. We gaan weer een Nederlands nummer draaien. En dat is Peter Koelewijn met zijn Rockets. Kom van de dak af.

0: why's everybody always picking on me?
1: Charlie Brown van The Coasters. We gaan door naar een hele goeie en dat is Eddie Cochran. Helaas ook niet meer onder ons. 3 Steps to Heaven.

van onze zuidenburen. Dit was Rocco Granata met Marina. We gaan verder. Ja, daar zitten we tenslotte voor. Naar The Wanderer.

Wel, dit waren Don en Phil Everly met So Sad. We gaan door naar natuurlijk Elvis Presley met Don't Be Cruel.

een klein uitstapje naar de country muziek, inderdaad. Hank Lucklin met Please Help Me, I'm Falling. Aan het begin van deze show draaiden we Fats Domino. En ik denk, ik doe er nog één. Dit is Fats Domino met My Girl Josephine.

En dit was Cliff Richard met zijn Shadows. I love you. Dat hadden we wel begrepen, ja. We gaan naar Frankie Avalon. Don't throw away all those teardrops. I love you.

Ricky Nelson met Traveling Man. We doen nu nog eentje met Ricky Nelson en dat is Hello Mary Lou.

En dit was Paul Anka met Diana. We gaan naar Niels Sedaka. Oh, Carol.

0: Freddie Cannon met Tallahassee. Wat een hit. Ja, echt wel. We gaan zeker naar een hele bekende uit die periode. Dat is natuurlijk Buddy Holly met zijn crickets. Oh boy.
1: All I'm

Johnny, remember me, Johnny Layton. Jaren geleden was ik met mijn kinderen in Bobbejaanland, in België. En daar was ook een country show. En wie trad daarop? Niemand minder dan Johnny Layton. Wat was dat leuk. We gaan door naar de flamingo's. I only have eyes for you.

De Flamingo's met I Have Only Eyes For You. Wel, ik heb geen eyes meer over, want de tijd is om. Dus volgende week gaan we gewoon weer verder met hele leuke hits. Als afsluiting komen hier Johnny en de Hurricanes met Red River Rock.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen. En daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate's. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

En daarmee werd het deurtje of gates weer geopend. En natuurlijk was dat met een nummer van Matthias Rijn. Hij was ditmaal niet alleen. Hij liet zich vergezellen op het toneel door de zangeres Michelle. Ook een lekker stemmetje zo op deze ochtend. Wel, wat hebben we weer te verwachten? Nou, ja, als thema, ik kan het heel ruim gaan noemen. Het leven. Alles wat met het leven te maken heeft. Liefde. Verbroken liefde. Verlangen. Ach, blijft u gewoon luisteren. Dan komt het allemaal in dit uurtje voorbij. We beginnen in ieder geval met Jacqueline Boyer. Mucho amor.

Mucho amore. En als ik heel goed ben ingelicht, dan heeft dat alles met veel liefde te maken. Jacqueline Wyer, van oorsprong een Franse zangeres. Maar ook in de Duitse taal wist zij zich uitstekend te redden. Dan een dame. Voordat we dan naar de Ojaarlepnis gaan, nog even een dame van een andere oorsprong. Dalia Lavi. Oorsprong Dalia Lavi. Oh, van komst doen.

0: En dat was dan Dalia Lavi, van oorsprong een Israëlische, maar zoals we hebben kunnen horen, ook in de Duitse taal wist hij zich uitstekend te redden. En dan is het nu tijd voor de Oh Ja Erlebnis. We gaan daarvoor naar de datum 18 maart 1939. Toen werd Peter Kraus geboren. Alleen, ja, zo staat het niet op zijn ID-kaart. Want Peter Kraus, dat is zijn artiestennaam. Zijn volledige naam is Peter Siegfried Kraus-Nechner en hij werd geboren in München. Hij heeft de kost verdiend als acteur, slagerzanger, geboren in München. Hij heeft ook een aantal musicals gespeeld en zijn tegenspeelster daarin dat was dan Conny Froboes. Hij ging niet heel onvoorbereid de artistieke baan op, want hij had toneel- en zanglessen gevolgd. En zijn grootste successen die boekte hij in de jaren 50. Peter Kraus met Sugar Baby.
1: A one, a two, a three, a four.

Peter Kraus en ook hij leverde zijn bijdrage in dit uurtje of Gates. Maar voordat we dan weer toe zijn aan het volgende item, eerst nog even een paar andere plaatjes. Teddy Parker, Memphis, Tennessee.

En dat was dan de bijdrage van Tony Marshall in dit uurtje. Voordat we naar Draai Am Rai gaan, gaan we nog even luisteren naar Peggy March in de Carnaby Street.

0: En dan twee vokaaltjes verbonden door een instrumentaaltje, oftewel draai am rai.
1: Aus den Mountains kam ein Reiter.

En dat waren ze dan weer in het uurtje Off Gates Draai Am Rai. We begonnen het drietal met het vocaaltje, gebracht door Bruce Law, Oh My Darling Clementine. En het instrumentaaltje, dat werd ditmaal verzorgd door de Zieletaler Schützenjäger. En zojuist was het Wenke Meere. Ja, dat is weer Johnny passeerd. En dan komen we vanzelf weer terecht bij de volgende gast in ons uurtje. Sorry. Tony Marshall, Bora Bora.

0: Oh, wat een heerlijk geluid, hè? Die meeuwen, dat strand, die golven die zo op het strand afkomen. Tony Marshall, hij wist het uitstekend te scheppen. Bora, bora.
1: Eine Handvoll Kinder.

Dat was dan Reinhard May. Ja, die man van dat liedje van Goedenacht, Freunde. Maar ja, zo laat is het nog niet. Hij schilderde ons het landsleven, plattelandsleven bij Ilse und Willy. En Drafi Deutscher, ja, ook hij kan schilderen met muziek. Heute male ich dein Bild, Cindy Jane.

En dat was dan Drafi Deutscher en hij schilderde met muziek een heel mooi schilderij van Cindy Lou. En dan een stukje terug in de geschiedenis. De Bijbelse geschiedenis. Bruce Law, Noah.

En dat was in een tijdsbestek van 2,5 minuut het verhaal van Noach. En dan van het album Concerto d'Amour zingt Roy Black Dein schönstes Geschenk.

En daarmee zijn we dan weer bijna aan het einde van het uurtje Afgates gekomen. De laatste vocale bijdrage die wordt geleverd door Die Tahiti Tamores. Het melodietje zal u ongetwijfeld wel bekend in de oren klinken. Wel, wat mij betreft, ik neem dus afscheid van u. Hartelijk dank voor het luisteren en graag weer tot de volgende keer.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten er na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij De Stamtafel. Tot 12 uur zijn we bij u met een heleboel informatie en met leuke muziek. De techniek en het bijbehorende babbelwerk wordt gedaan door Alexander. Mijn naam is Trace. Tot 12 uur, De Stamtafel.

0: de Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Als u 's avonds, 's nachts of in het weekend onverhoopt een huisarts nodig heeft, kunt u het beste even bellen met de huisartsenpost. Het telefoonnummer is 085-77-37-371. U vindt de huisartsenpost bij ziekenhuis Sint-Jansdal in Harderwijk. En het is voor mankementen die niet kunnen of mogen wachten tot uw eigen huisarts weer dienst heeft. Ik geef nog een keer het nummer 085-77-37-371.
2: En als u nou geen klachten heeft, die wel kunnen wachten, als u dan toch klachten heeft, dan kom eens naar de studio. Dat kan. Wij zitten klaar voor u. Trace en ik hebben de koffie en de thee klaar aan de Brinkstraat 91A. Onder Theater Straut kunt u ons vinden. U kunt ook appen als u ons iets wil laten weten of misschien iets wil doorgeven. 06-8309-8309. Telefonisch kunt u ons ook al bereiken. We zijn heel multifunctioneel, zullen we maar zeggen. 0341-360-148. En dat allemaal tot 12 uur in de Stamtafel.

0: Robbie Williams met het prachtige Angels. En dat is ook meteen een nummer wat bij uitstek past bij onze meest trouwe fan, die er al heel vroeg bij was net, direct na het nieuws en de start van het programma, Elisabeth. Ja. Elisabeth, deze was voor jou, Angels.
1: Angels, helemaal mooi. Mooi nummer trouwens. En wat ook leuk is, er is vandaag een wolprojectdag. De vrijwilligers van het wolproject laten zien hoe wol bewerkt wordt. De wol van de Ermeloze kudde wordt op ambachtelijke wijze gekaard, gesponnen en gevild. De prachtige producten die op deze manier gemaakt worden, zijn ook te koop. De vrijwilligers van het wolproject zijn op een aantal dagen in de komende maanden aanwezig. En de eerstvolgende keer is vandaag van 10:30 tot 16:00. Deelname is gratis en je moet ervoor zijn in de Schaapskooi en bezoekerscentrum Ermelo aan de Postweg 50 in Ermelo. Dus

0: En daar gaat Maggie mee van Good Old Rod Stewart. En Good Old is terecht, want de man is intussen 81 en volgens mij doet hij het nog steeds. Hij zingt, hij springt en zingt, ja. En zijn geheim bewaart hij wel, maar wij kunnen daarover mee. Althans, Trace kan erover meepraten, want ja, die heeft het geheim ook ontdekt.
1: Ja.
0: En die is al een stukje verder, mag ik dan stiekem zeggen.
1: Ja, mag je wel zeggen, maakt niet uit. Maar het is in ieder geval zo, je moet gewoon bezig blijven. Dat is heel belangrijk.
0: En dat laat jij elke dag weer zien.
1: Natuurlijk, jij toch ook?
0: Ja, maar ik ben al lang niet zover.
1: Nee, maar dat komt wel, jongen. Gewoon doorgaan met ademhalen.
0: Ik ga gewoon door en jij blijft gewoon doorgaan.
1: Okay.
0: Net als Rod Stewart dus.
1: Ja, dat blijven we gewoon doen. En we gaan ook kijken bij een open bijenstal. In een imkerpak kun je in de bijenstal naast de schaapskooi kijken. Je maakt zo kennis met het wonderlijke leven van bijen. De imker vertelt over het bijenvolk en je kunt van dichtbij in de bijenkast kijken. Daarin zie je ramen met honingopslag, broed, ramen met eitjes en larfjes, werkbijen, darren en misschien ontdek je de koningin. Wil je dit meemaken? Reserveer dan via www.schapendrift.nl. Deze activiteit is te beleven op zaterdag 18 juli, dat is vandaag dus, en 1 augustus steeds van 2:30 tot 2:30. Deelname kost €3. Deze open bijenstal vindt plaats bij Schaapskooi en bezoekerscentrum Ermelo aan de Postweg 50 in Ermelo.

0: En dat is een goede raad voor iedereen die van iemand anders houdt. Koester je liefde, cherish the love van Cool en The Gang.
1: Dat is een hele wijze raad op de vroege zaterdagmorgen.
0: Ja, we zijn erbij. En er zelfs vroeg bij.
1: Ja, zijn er vroeg bij. Vies bij. Je bent ook vies bij.
0: Ja, ik heb toch wel gedoucht hoor.
1: Oké, nou is goed. Weet je wat ook leuk is? Dat gisteren de zomerkermis in Harderwijk begonnen is. En die duurt tot zondag 26 juli aanstaande. En die staat op de Parkweg. 10 dagen vol te gekke attracties, heerlijke lekkernijen en gezelligheid wachten op jou. Mis dit feest voor jong en oud niet. In de zomerperiode viert Harderwijk traditiegetrouw haar jaarlijkse kermis. Een betaalbaar familieuitje met een gevarieerd aanbod aan attracties en spelplezier. Op het groengebied aan de Parkweg in Harderwijk wordt elk jaar een sfeervol kermisterrein opgebouwd met attracties voor jong en oud. Van de klassieke poliep en cakewalk tot de spectaculaire booster en breakdance. Er valt genoeg te beleven. Ook voor de kleintjes zijn er kinderzaken zoals de jumbo, convoy en trampoline. De kermis staat bij het zwembad De Sijpel aan de Parkweg 4A in Harderwijk.

0: My Friend the Wind door de enorme, want het is een grote man, forse, maar zo zo mooi zingende Demis Roussos. Oorspronkelijk Grieks, volgens mij. Nou ja, en als het niet zo is, dan heb ik het mis.
1: Dan heb je gelogen in commissie, heet dat.
0: Nee, dan heb ik het mis. Liegen vind ik wel heel iets anders.
1: Oké. Beroepskeuzes beginnen eerder dan je denkt. Tussen 18 juli tot en met 16 augustus verandert het bouw- en infrapark in Harderwijk in een groot interactief themapark voor kinderen. Jij bouwt de toekomst. Kinderen kiezen hun toekomst op jonge leeftijd. Themapark Jij bouwt de toekomst speelt daarop in. Het evenement is in het leven geroepen om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de wereld van bouwen, techniek en infrastructuur. Het evenement trok vorig jaar bijna 10.000 bezoekers, een verdubbeling ten opzichte van de editie daarvoor. Het themapark is een initiatief van de stichting Jij in de Bouw en Infra, een organisatie die zich inzet om nieuw talent naar de bouwsector te halen. Het imago van de bouw zit in de lift, toch zien we soms nog verouderde denkbeelden. Mensen denken bij bouwen aan routinewerk, zoals stenen stapelen. Deze kant bestaat. Maar de sector staat tegenwoordig ook te springen om ontwerpers, planners, technici, creatievelingen en andere vakmensen. Het themapark laat niets aan het toeval over om kinderen te interesseren en enthousiasmeren. Zo staat er een echte torenkraan en elektriciteitscentrale. Ook is er een verkeersplein voor skelters. Bezoekers kunnen er bovendien mini-bakstenen metselen, gereedschapskisten maken, prefab bouwen en bovengronds ligt het grootste riool doolhof ter wereld. Praktische informatie. Jij bouwt de toekomst is geopend van 18 juli tot en met 16 augustus aanstaande van 10 tot 5 uur. Kinderen en hun ouders zijn van harte welkom om deze zomer dit unieke themapark te bezoeken. Een ticket kost €7,50 per persoon. Meer informatie en tickets www.jijbouwtdetoekomst.nl/.
0: En dan komt er niks na die slash?
1: Nee,
0: oh, nou.
1: Staat niks verder.
0: Dan gaan we dat ontdekken als iemand daar belangstelling voor heeft voor dat themapark met bouwen door de kinderen.
1: Ja, leuk denk ik dat dat is.
0: Ja, ja. Nou, en ik zou er gauw bij zijn, want we merken allemaal elke dag, tijd vliegt voorbij.
1: Ja.
0: Wij merken dat ook. We hebben de ene uitzending nog niet afgesloten. Of we zitten alweer klaar voor de volgende, een week verder.
1: En dan zeggen we dat de tijd stilstaat. Echt niet.
0: Nee, de tijd vliegt.
1: Maar
0: dan gaan we nu wat aan doen om een beetje tegenwicht tegen die vliegende tijd te bieden. De band Bad English zingt Time Stood Still.
1: Oké.

0: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Ja, en daar zitten we nog steeds naar te luisteren, naar de Stamtafel, naar Trace en naar mij. Ik ben Alexander en samen maken we tot 12 uur dit hele fijne programma, waarin zojuist Time Stood Still stond van Bad English. Nou, als je tijd even wil stilzetten in die jachtige tijd van nu, dan is er vandaag een volop kans om je helemaal over te geven zonder aan tijd te denken aan kunst en muziek in Ermelo. En Trace gaat daar alles van vertellen.
2: Ja, want vandaag organiseert de Stichting Ermelo's Kunstcollectief STEK een kunstroute door het dorp Ermelo, waarbij op elke locatie muzici hun muziek laten horen. Het bijzondere van dit evenement is dat de deelnemende lokale muzici en kunstenaars het aan de belangstellenden aanbieden met als tegenprestatie een dankbaar en blij publiek. In twaalf tuinen in en rondom Ermelo en in de kunstgalerie STEK wordt van 11 tot 5 uur een gevarieerd programma van levende muziek aangeboden en wordt door ruim 30 kunstenaars een diversiteit aan kunstwerken getoond. De kunstwerken bestaan uit schilderijen, beelden, tekeningen, etsen, papierkunst, foto's, textielkunst, glasfusion, keramiek, sieraden en beschilderd porselein. Op één adres wordt ook edelstenen slijpen gedemonstreerd. De tuinen zijn deze dag vrij toegankelijk. De kunstgalerie STEK aan de Stationstraat 72A is altijd van dinsdag tot zaterdag tussen 11 en 5 uur open. De deelnemende tuineigenaren, de muzici en de kunstenaars doen zonder enige vergoeding mee aan dit evenement. De activiteit is vandaag van 11 tot 5 uur en de toegang is overal gratis. Meer informatie, Galerie STEK, Stationstraat 72A, Ermelo.
1: En dan nu even aandacht voor iemand aan wie we al afgelopen weken aandacht hebben besteed. Onze stille kracht bij Veluwe FM, Mirjam. Ja. Zoals eerder al gemeld, ze heeft een nieuwe knie gekregen. Nou, een nieuwe knie is leuk, maar dat gaat niet helemaal vanzelf en zeker niet bij Mirjam. En daarom voor jou, Mirjam, nu een nummer wat niet in de titel voor jou bestemd is, Islands in the Stream, maar wel een heel lekker nummer om opgewekt van te worden. Dolly Parton en Kenny Rogers.

0: Islands in the Stream van Kenny Rogers. Nou, die hoeft niet zo heel erg voor mij. Maar Dolly Parton die meezong, is natuurlijk een dijk van een vrouw. Wat die allemaal gepresteerd heeft, fantastisch. Hè? Je kan niet van haar houden.
1: Oh, bedoel je het zo? Ja. Nee, oké. Wat ook leuk is, vandaag een fietstocht. De boswachters van Gelders Landschap in Kasteelen organiseren vandaag een fietstocht door Staverde. Ontdek de pracht en geschiedenis van landgoed Staverde en haar omgeving tijdens deze mooie fietstocht. Met zijn uitgestrekte 750 hectare is Staverde een juweel in een schilderachtig beekdal. Onder leiding van de boswachter verken je de rijke geschiedenis van het gebied. Leer over het mooie kasteel Staverde en Hoedek. Ontdek hoe hier, te midden van woeste gronden, een levendige agrarische nederzetting tot bloei kwam. Tijdens de fietstocht doorkruisen we het landgoed en haar omgeving. We stoppen mogelijk bij de schilderachtige boerderijen, prehistorische grafheuvels, eeuwenoude raadakkers of de resten van een imposant Romeins marskamp. Vooraf online reserveren is noodzakelijk via www.reserveren.glk.nl/nl/2026121/tickets. Ik hoop dat u het kan onthouden. De fietstocht is vandaag van 2 tot 4:30 en kost €6 voor volwassenen en €3 voor leden. Het vertrekpunt is bezoekerscentrum/landschapwinkel Staverde aan de Staverdeseweg 2 87 in Ermelo.

0: Wat is er nou nog meer dan een vrouw? Nou, Tavares heeft het net allemaal uitgelegd. More than a woman.
1: Ja, en kan je erover meepraten of niet?
0: Nou, doe maar niet vandaag.
1: Doe maar niet, nee.
0: Houden we voor onszelf.
1: Oké. Okay. Vier zomermiddagen vol kunst, cultuur en ontmoeting in Ermelo tijdens Spot on the Wijk. Spot on the Wijk is terug op vier woensdagmiddagen, 22 juli, 29 juli, 19 augustus en 26 augustus van 2 tot 4 uur. Dan zijn er culturele activiteiten in verschillende wijken van Ermelo. Elke middag heeft zijn eigen invulling, van theater en dans tot muziek, mode en geschiedenis. Er is voor iedereen iets te beleven. Liane Bloemen is de cultuurverbinder in Ermelo en trots op het programma dat er staat. Een rode draad door het programma is de Powerparade. Elke woensdagmiddag schilderen kinderen en buurtbewoners mee aan een levensgrote pauw gemaakt van piepschuim. Elk op basis van een winnend kleurplaatontwerp. De vier pauwen komen samen tijdens de Nacht van de Pauw op 18 september, waar ze in een schitterende Powerparade door het centrum van Ermelo trekken. Elke middag is daarnaast een gevarieerd programma met workshops, muziek en andere activiteiten. Op het grote grasveld van de Bloemfontein is op 22 juli het decor voor de stichting Stroopwafelconcerten. Kopermuzici Erik Westering treedt op in de buitenlucht en dagbesteding Sam Sam bakt ter plekke verse stroopwafels. Ook camper Lola rijdt de wijk in voor ontmoeting en een goed gesprek. Het Blindenmuseum brengt een groot schaakspel en aangepaste spellen, niet alleen voor mensen met een visuele beperking, maar gewoon leuk om zelf te ervaren. Spot on the Wijk is een initiatief van de cultuurplatform Ermelo. Het is een geweldige manier waarop lokale culturele partners samenwerken om cultuur letterlijk bij inwoners in de buurt te brengen, vertelt Bloemen. En alle activiteiten zijn gratis. Meer info en het programma op www.ermelobuitenleven.nl/spotonthewijk.

0: Ja, Drees en ik zeggen tegen elkaar terwijl de muziek draait. Zo vinden we het fijn. 2 uur stamtafel zoals wij dat brengen. That's the way I like it.
1: Zo is het ook.
0: Casey and the Sunshine Band.
1: Ja, helemaal leuk. Ja. Ik vind het de stamtafel nog steeds na al die jaren een leuk programma, al zeg ik het zelf. Ja.
0: We zijn maar net begonnen eigenlijk. Hè?
1: Ja, zo is dat ook.
0: Nou, jaren vooruit.
1: Jaren kunnen we nog vooruit. We gaan een wandeling doen door het Spulderbos en het Solse Gat. Verken met een gids het magische Spulderbos, oudste bos van Nederland en ook wel het bos van de dansende bomen genoemd. Laat je verrassen door de rijke, geheimzinnige historie van dit gebied met zijn vele sagen en legenden. Huiver bij de legende van het Solse Gat, waar eens een machtig klooster stond dat verzonken is in het Solse Gat. De geesten van de monniken waarden er nog steeds 's nachts rond. De gids zal je alles vertellen over deze mysterieuze legende. Wil je op een andere dag of tijdstip de rondleiding Spulderbos en Solse Gat maken met de gids? Dat kan wanneer het gezelschap uit minimaal 5 personen bestaat. Neem voor meer informatie contact op met VVV Putten. Het telefoonnummer is 0341-351-777 of info@vvvputten.nl. De wandelingen zijn op dinsdag 21 juli en verder zal ik het de volgende keer wel vertellen. Altijd van 10 tot 12 uur. Deelname kost €7,50 per persoon. Reserveren is verplicht via info@vvvputten.nl. De wandeling gaat door bij minimaal 5 personen.

0: daar gaan Hot Chocolate met So You Win Again.
1: De gezellige Puttense braderie is er weer. Meer dan 60 ramen in de achterstraat staan weer voor je klaar om gezellig te snuffelen tussen allerlei producten. Gezellige kinderactiviteiten en muziek bij de aangrenzende horeca maken de dag compleet. De gezelligheid gaat na 9 uur door met een afterparty met live muziek op diverse terrassen. De braderie is op 24 juli, vrijdag 7 augustus en vrijdag 21 augustus van 1 tot 9 uur.
0: En zo gaan we alweer naar het nieuws en de reclame van 11 uur. Nog een klein stukje muziek van Hughes Corporation Rock the Boat. Tot na het nieuws voor het tweede uur de stamtafel.
1: Oké. Okay.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig bij een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 10 minuten vertraging bij Barneveld. Een kwartier extra door bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Voor knooppunt Valburg staat 11 kilometer file. 10 minuten vertraging bij knooppunt Hattemerbroek. Als je over de N50 vanuit Emmeloord naar Zwolle rijdt, kom je bij Kampen Noord in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
8: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
9: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
10: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
11: Dit is Veluwe FM.
12: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
13: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
14: Luisteraars, welkom terug bij het tweede uur De Stamtafel met Trace en mij. Ik ben Alexander en we gaan nog een heel uur muziek tegemoet, maar ook allerlei activiteiten gaan we u vertellen die u kunt ondernemen in de komende week. Maar nu eerst muziek The Old Rugged Cross van George Jones.

0: George Jones met The Old Rugged Cross. Ook weer zo'n nummer waarvan je afvraagt, waarvan ik me in ieder geval afvraag, waar haalt Trace die toch weer vandaan? Nou, ik weet het, ik heb het gezien uit die enorme, grote, oude koffer.
1: Juist, dat is...
0: Ik heb het vroeger wel eens doos genoemd, maar...
1: Nee, dat doen we niet meer. Het is een koffer.
0: Nee, maar het is ook geen doos. Het is een gigantische koffer. En je weet niet half wat erin zit. Nou, dit komt er dus onder andere
1: Dit komt er ook onder uit.
0: Dankzij Trace.
1: Nou, en ik heb een hele verzameling, hè. Ik heb onvoorstelbaar veel cd's. En jij hebt ook de laatste tijd aardig wat aangeschaft.
0: Af en toe kom ik wat tegen. Dan lever ik dat ook in voor deze koffer.
1: Ja. Oké, maar...
0: En zo komen we dan 2 uur makkelijk vol met
1: muziek. Oh ja, helemaal. En we gaan eventjes morgen genieten van de Ibiza-markt in Harderwijk. En morgen een heerlijke zomerdag aan de prachtige strandboulevard van Harderwijk. Van 12 tot 6 uur vind je zo'n 100 sfeervolle stands, vol Ibiza en boho fashion, sieraden, woonaccessoires, handgemaakte producten, lifestyle en nog veel meer. De toegang is gratis. Struin langs de kramen, geniet van de gezellige vakantiesfeer, pak een terrasje aan het water en laat je inspireren. Een vakantiedagje uit in eigen land. De volgende Ibiza-markten zijn zondag 2 augustus, 16 augustus en 30 augustus. Allemaal op zondag en allemaal van 12 tot 6 uur.

0: Oproep van Jim Gilstrap aan alle kinderen die een vader in huis nog hebben zitten. Swing your daddy, pak hem maar beet en swing hem de kamer rond, zou ik zeggen.
1: Ja, laten we dat eens doen. Maar we gaan eerst even luisteren naar Sietse de Vries op bedzorgel in de grond.

0: was het vorige nummer een advies voor alle kinderen om hun vader eens de kamer door te swingen. Dit was een tip voor alle vaders om hun kinderen maar eens flink beet te pakken en wakker te schudden. Rock your baby, nou. George McRae.
1: Ik zie ze allemaal bezig. Maar we gaan naar de zomeravondbraderie. De eerste op 21 juli, want zeven dinsdagavonden lang staat het centrum van Ermelo weer op zijn kop. Dit druk bezocht evenement zal Ermelo namelijk omtoveren tot een bruisende gezelligheid. De hele Stationstraat zal vanaf de Immanuelkerk tot aan de kruising met de Julianalaan gevuld zijn met kramen waar u de meest uiteenlopende waren voor een klein prijsje kunt aanschaffen. Zo zult u er geen moeite voor hoeven doen om mooie horloges te vinden. En is het mogelijk om een shirt aan te schaffen met een door uzelf gekozen tekst naar keuze. De laatste trend op het gebied van cosmetica en parfum kunt u gaan bekijken. En een compleet nieuwe garderobe voor dames, heren en kinderen kopen behoort eveneens tot de mogelijkheden. Vanaf 8:30 is er op het Molenaarsplein een podium met iedere dinsdag live muziek tot ongeveer 11:00. De zomeravondbraderieën zijn op juli op 21 en 28 juli, in augustus op 4, 11 en 18 en 25 augustus steeds van 6 tot 9 uur. Meer informatie VVV Ermelo aan de Stationstraat 20 in Ermelo.
2: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. And in the hustle and bustle no sunshine appears.

0: Volare van het idool van vele vrouwen uit de 50, 60 jaren, denk ik, Al Martino.
1: Ook dit jaar is er weer een gevarieerde zomerserie op het programma gezet voor de woensdagavond zomerconcerten in de Oude Kerk van Putten. Enthousiaste en talentvolle organisten zullen het prachtige Bets Witte Orgel uit 1860 wederom bespelen. Naast technisch verzorgd orgelspel zal ook het evangelie worden verkondigd middels het spelen en samen zingen van psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Het eerstvolgende concert is op 22 juli. Dan speelt Gert van Hoef een orgelconcert. De concerten beginnen om 8 uur. Van 7:30 is de kerk geopend en de toegang is vrij. Met collecte digitaal of bij de uitgang ter bestrijding van de onkosten. Van harte uitgenodigd.

0: En zo hoor je maar weer traces van alle muziekmarkten thuis, want dit waren heerlijke Caraïbische klanken in Calendersong van de overigens totaal Nederlandse The Invaders Steel Band.
1: Ja, maar misschien ben ik daar wel geweest, hè?
0: Nou, vertel.
1: Nee, ik laat me niet uithoren op deze dag. Want ik ga jullie vertellen dat we een familiespeurtocht gaan doen op landgoed Staverde. De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op woensdag 22 juli aanstaande een familiespeurtocht op landgoed Staverde. Stap in het betoverende bos van Staverde, waar de boswachters een magische speurtocht hebben uitgestippeld. Volg de aanwijzingen en los de raadsels op die je onderweg tegenkomt. Terwijl je samen met je ouders en grootouders op avontuur gaat. Families starten één voor één, klaar om de mysteries van de natuur te ontrafelen. Deze natuurspeurtocht is perfect voor kinderen van groep 2 tot 8, maar ook oudere kinderen zullen er plezier aan beleven. Bij terugkomst zal de boswachter alle opdrachten nalopen en wie weet, misschien wacht er bij het knisperende kampvuur wel een heerlijke verrassing als beloning. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. De speurtocht start om 7 uur en duurt ongeveer 2 uur. Deelname kost €6 per persoon. Kinderen 4 tot en met 12 jaar €3 per persoon. Donateurs, even kijken hoor, op vertoon van een geldig paspoort €1,50. En kinderen van donateurs €1,50. Meer informatie en online reserveren www.glk.nl/excursies.

0: Ja, dat is ook zoiets wat Therese en ik regelmatig tegen elkaar zeggen. Can't get by without you. Dit waren de Real Things.
1: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
0: Ja, en u bent nog steeds verbonden met de Stamtafel. Therese en ik brengen nog steeds, nog een half uur lang, mogelijkheden waar u op uit kunt als u naar buiten wilt. Zoals nu, komende week. Therese, wat gaat het worden?
2: Een avondzwerfwandeling. En deze wandeling onder leiding van natuurgidsen voert door de bossen en over de ermeloze heide. Het is altijd weer bijzonder om in de avonduren in dit gebied rond te zwerven. Uw gidsen kunnen er alles over vertellen. In verband met wild dat 's avonds uit de dekken komt en verstoord kan worden, kunnen honden niet mee. Aanmelden is verplicht en kan via de website www.schapendrift.nl. De wandelingen worden elke donderdag gehouden van 7:30 tot 9:00. De laatste wandeling zal zijn op 20 augustus. Deelname kost €6 voor volwassenen, €3 voor kinderen tot en met 12 jaar en 50 cent voor leden van vrienden Stichting Schapendrift. De wandelingen starten bij Schaapskooi en Bezoekerscentrum Ermelo aan de Postweg 50 in Ermelo.

0: Dit was een pareltje uit de discotijd Shalamar met Uptown Festival.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, heel apart weer om even tussendoor te horen.
1: Ja. Je wordt helemaal bijgewerkt zo op deze manier.
0: Ja, zo breed georiënteerd als jij bent, daar kunnen we niet aan tippen.
1: Nee, zeker weten. Zal je goed onthouden. Wat we ook kunnen doen, een zomeravondrit van de Veluwse Motor Tour Club. Die worden deze zomer weer gehouden. Iedere woensdagavond staat er weer een aantrekkelijke avondrit gepland. De lengte van de ritten ligt rond de 130 kilometer. De ritten zijn laagdrempelig gehouden om motorrijders uit de wijde omgeving kennis te laten maken met de toertochten van de VMTC. De ritten zijn elke woensdag in juli, nu nog op 22 en 29 juli en woensdag 1 juli om 7 uur. Dus volgende week, 22 juli, is de eerstvolgende zomeravondrit. De kosten bedragen €8. Voor leden is deelname gratis. Voor meer info www.vmtc.nl. En de start is bij de Vleugel aan de Oude Nijkerkerweg 4 in Ermelo.
0: Voor vrouwen die denken dat dit een typische mannentoestand is, nee, trap er niet in. Ga lekker mee en doe niet zoals Mac en Katie Kassoen. Don't do it, baby.
1: Ja.

0: En zoals net al gezegd, Mac en Katie Kassoen met Don't Do It Baby. Nou, we doen het lekker wel, want we gaan nu eens wat kunstzinnigs beleven als je met ons meegaat.
1: Ja, dat is ook heel belangrijk, want Miranda Adam heeft een expositie tussen wild en stilte. Miranda Adam is een getalenteerde schilderijs uit Ermelo. Ze deelt haar passie voor 17e-eeuwse schildertechnieken. Bewonder haar realistische stillevens met alledaagse voorwerpen, geschilderd met olieverf en veel aandacht voor detail. Laat je inspireren door de rust en sfeer van haar werk. Miranda Adam, woonachtig in Ermelo, ontdekte in 2015 haar passie voor schilderen. Na lessen van Fernande Hulman volgde zij de opleiding 17e-eeuwse schildertechnieken aan Academie Renshoff in Zwolle. Daarna verdiepte zij zich verder met lessen van onder andere Victor Hoefnagels, Cas Waterman en Marius van Dokkum, bij wie zij nog altijd met veel plezier schildert. Haar werk laat een grote waardering zien voor ambacht, aandacht en de traditie van de oude meesters. De schoonheid van het alledaagse. Geïnspireerd door de oud-Hollandse meesters, evenals Henk Helman en Marius van Dokkum, vindt Miranda haar onderwerpen in alledaagse voorwerpen. Een stuk fruit, een glas, een stuk kaas of een bijzondere lichtval vormen vaak het vertrekpunt voor haar schilderijen. Ze schildert bij voorkeur met olieverf en streeft daarna haar onderwerpen zo realistisch mogelijk vast te leggen. Miranda's composities zijn eenvoudig, sfeervol en zorgvuldig opgebouwd. Door het gebruik van donkere achtergronden en subtiele lichtverwerking krijgen haar onderwerpen een krachtige aanwezigheid. Haar stillevens stralen de rust uit en nodigen uit om aandachtig te kijken. Hoewel de genre haar blijft fascineren, zoekt zij voortdurend naar nieuwe uitdagingen om zich als kunstenaar verder te ontwikkelen. De expositie is in de Katrinakapel aan het klooster 1 in Harderwijk vanaf tot en met 1 september. Op donderdag en vrijdag van 2 tot 5 uur en op zaterdag van 11 tot 1:30. De toegang is gratis.

0: precies 50 jaar geleden had Dorothy Moore een hit met deze Misty Blue.
1: Is ook een mooi nummer, hè?
0: Is een prachtig nummer.
1: Ja, zeker.
0: Zo kon je ze nog wel wat muziek maken, was 50 jaar geleden.
1: Ja, ik denk het wel. Tegenwoordig is het meer lawaai.
0: Nee hoor, is ook hele mooie muziek.
1: Oké. Okay.
0: Maar goed, je hoort niet altijd alles.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Bij jou wel.
1: We gaan op avondexcursie op de Ermeloze Heide. Woensdagavond 22 juli organiseert IVN Nijkerk een bijzonder mooie avondexcursie op de Ermeloze Heide. Onder leiding van de gids Richard Masmeijer wandel je eerst een stukje door het Speelderbos en daarna over de heide. Je loopt onder andere langs een heus onderduikershol en komt onderweg ook meerdere grafheuvels tegen. Als iedereen in de groep zich rustig gedraagt, kan er tijdens het wandelen misschien wel wild, zoals edelherten, reeën, zwijnen of dassen, gespot worden. Verzamelen gebeurt om 7:30 bij de parkeerplaats Ermeloze Heide aan de Postweg 50. De excursie duurt ongeveer 2 uur en is bedoeld voor alle leeftijden, mits goed ter been. Er kunnen maximaal 15 mensen mee, aanmelden is dus verplicht en kan via de website www.ivn.nl/afdeling/nijkerk/natuuractiviteiten/. Vol is vol, dus zo spoedig mogelijk aanmelden. Praktische informatie, deelname is gratis, trek goed schoeisel aan en honden zijn niet toegestaan.

0: Yes, Green zingt Nice and Slow. En dat kan hij lekker doen, maar wij gaan iets heel... of tenminste, Trace gaat iets heel anders uitleggen. Nice en doorstappen maar, want er kan weer gewandeld worden.
1: Ja, morgen gaan we op zoek naar de herder en de kudde. Een wandeling onder leiding van een natuurgids over de Ermeloze Heide... naar waar de schaapskudde loopt. Kennismaking met de herder en honden en uitleg over de begrazing. Let op, honden zijn niet toegestaan tijdens deze wandeling. Vooraf aanmelden en betalen is verplicht en kan alleen via de website www.schapendrift.nl. Morgen vanaf 11 uur tot 12:30. Deelname kost €6 voor volwassenen, €3 voor kinderen en €0,50 voor leden. De wandeling start bij Schaapskooi en Bezoekerscentrum Ermelo, postweg 50 in Ermelo.

0: luisteraars. Ook dat is Trace. Uiteindelijk verloren ze haar afkomst niet, want ze kwam ooit oorspronkelijk uit Brabant en van daaruit heel lang geleden naar Putten toe. En dan krijg je zo'n nummer als dit van Frans Teunis met Nachtrolven als band, Sheng on the Gang.
1: Ja, en dat was een band uit Limburg trouwens.
0: Het is voor mij allemaal dezelfde kant op.
1: Allemaal het zuiden. Oké, okay. Ja. Wij gaan zoeken naar de das op landgoed Oldenaller. Tijdens deze excursie op het eeuwenoude landgoed Oldenaller kunnen deelnemers op vrijdag 31 juli met de boswachter op zoek naar dassen. Onderweg wordt informatie gegeven over het leefgebied van de das en het herkennen van sporen, zoals pootafdrukken, haren en graafsporen. Het landschap bestaat uit bosranden, graslanden en kronkelende paden waar ook andere dieren zoals reeën en spechten kunnen worden waargenomen. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar of minder valide. Deelname is uitsluitend mogelijk met vooraf gekochte tickets. Meer info en tickets op www.natuurmonumenten.nl.

0: Ook weer zo'n heerlijk Nederlands oudje, in dit geval Karin Kent met Dans je de hele nacht met mij.
1: Dit jaar viert de Mariahoeve de 25e editie van het Oogstfeest. Een bijzondere mijlpaal. En dit jaar gratis toegang tot het museum. Het Oogstfeest is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij het gaat om het traditionele oogsten van het graan en het boerenleven. Tijdens deze jubileumeditie komen oude ambachten en Veluwse tradities volop tot leven. Bezoekers kunnen kijken naar en soms meedoen met demonstraties zoals maaien met de zeis, ouderwets oogsten en historische landbouwmethoden die vroeger op de Veluwe werden gebruikt. Verspreid over het terrein staan tal van marktkramen met lokale producten, ambachtelijke artikelen, streeklekkernijen en demonstraties van traditionele technieken. Ambachtslieden tonen historische klederdrachten en vakmanschap, waardoor de sfeer van vroeger tastbaar wordt. Ook dit jaar zijn er veel marktkramen met onder andere ambachtelijke items, regionale producten. De diversiteit aan kraampjes maakt het Oogstfeest een levendig, gevarieerd evenement waarvoor iedereen iets te ontdekken valt. De Puttense boerendansers treden op en het Shantykoor de Kajuitzangers verzorgt meerdere optredens. Voor de inwendige mens zijn er typische Veluwse gerechten zoals melkmoes en natuurlijk de bekende boerenjongens naast allerlei andere versnaperingen. Voor kinderen is er volop vermaak, een springkussen, schminken en rondleidingen door het museum die elk kwartier starten. Zo wordt het een leuke dag voor jong en oud. Het Oogstfeest is gratis toegankelijk voor iedereen. Wel wordt er parkeergeld gevraagd, €2 per auto. Dus kom met de fiets. Volgende week zaterdag 25 juli van 10 tot 4 uur. De entree is gratis, maar voor parkeren wordt €2 gevraagd.
0: En dat is alweer het einde. Dit was voor volgende week dat Maria Oogstfeest, maar wij zijn klaar voor vandaag.
1: Ja.
0: En het zit erop. Ik ga, voordat jij iedereen gaat bedanken, jou bedanken. Want jij krijgt nooit die aandacht. Trace, bedankt voor al die mooie dingen uit jouw grote oude koffer.
1: Ja, oké. Okay. En jij bedankt voor je deelname en je ondersteuning op dit programma. En u thuis bedankt voor het luisteren. Heb het goed. Hou het goed. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Hip, kom eens hier. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?
1: Vaar.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

Ik zou wel eens een keer een stapje verder willen gaan. Gewoon dat laatste zetje waar een ander stil zou blijven staan. En dan met eigen ogen zien wat ieder ander allang wist. Het was het niet waard. Je hebt je doel gemist. Het is beter spijt te hebben van de dingen die je hebt ondernomen. Dan dat je met pijn in het hart tot de conclusie bent gekomen. Dat als je nooit eens durft te voelen hoe het is om eens te falen. Je nooit de zuiverste voldoening uit het

terwijl je zelf misschien zou denken dat je daardoor juist verzaakt. Maar in het woud van alle fouten, lieverd, sta je nooit alleen. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Om voor even te ontsnappen aan de alledaagse sleur. Om weer met zelfgekozen potloden je leven in te kleuren.

0: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 13 kilometer tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein met zo'n 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Tussen Elst en Nijmegen 4 kilometer file. En 301 Barneveld-Almere bij de aansluiting met de N704 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

De mens is een gezegend dier. Doe dat, doe dat. Maar klaagt te veel, dus luister hier. Doe die, doe dat niet. De kleinste dik is altijd wet.

Ik zie hoe landen zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?

0: met de man van mijn dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: ik ben de pier. Jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier.
1: Oh, Herman.
0: Eén

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Maar ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.

het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit de drugslab gehaald en daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was, dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Veluwe FM.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: Gele FM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein en de A325 Arnhem richting Nijmegen. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
8: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijssels Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: met je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Harderwijk zijn bij een brand aan de Klaproosmeen donderdagavond twee schuren volledig verwoest. De brand veroorzaakte een grote rookontwikkeling die in de wijde omgeving zichtbaar was. Het vuur brak uit in een schuur met overkapping in een achtertuin en sloeg over naar een tweede schuur. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een naastgelegen woning. Wel liep de woning schade op door de hitte, waardoor onder meer ruiten barsten. Ook bij een naastgelegen woning ontstond schade aan ramen en een schutting. Niemand raakte gewond bij de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat een barbecue de brand heeft veroorzaakt. De provincie Gelderland heeft de waarschuwing voor zwemmersjeuk bij strand Nulde Zuid ingetrokken. Volgens de provincie zijn de afgelopen periode geen nieuwe meldingen van gezondheidsklachten binnengekomen bij de GGD, de beheerder van de recreatieplas of het provincieloket. Strand Nulde Zuid, dat tegenwoordig ook wel bekend is als Veluwe aan Zee Zuid, ligt zo'n 4 kilometer ten westen van het dorp Putten. De waarschuwing gold sinds eind juni nadat meerdere meldingen van zwemmersjeuk waren ontvangen. De provincie verwacht dat de kans op klachten inmiddels is afgenomen. En tot slot, Harderwijk is donderdagavond opnieuw getroffen door een stroomstoring. Dat gebeurde eerder op de dag ook al. In totaal kwamen ruim 100 huishoudens tijdelijk zonder elektriciteit te zitten. Kort na 7 uur zaten 30 tot 50 huishoudens aan de Pijlkruidmeen en ook de Veldkersmeen zonder stroom. De storing was kort voor 9 uur verholpen. De eerste storing ontstond kort voor 9 uur 's ochtends en trof huishoudens aan de Busken-Huetlaan, de JP Heijenlaan en de Vondellaan. Die storing was kort voor 12 uur hersteld. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn vierde in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Rattenplan, je wekelijkse blend van onder andere Amerikanen en country. We gaan lekker de garden in melt, hè, Carrie Underwood. Ons helemaal uitleven als de gardener, zegt die Bone Pittman. Begin maar cutting the grass, beveelt Josh Melton.

0: Daarna Pulling the Weeds en we halen de Dead Flowers eruit op de Casely Tyndale en Maren Morris. Er moet gesnoeid worden met de snoeischaar en de chainsaw, meldt de band Perry.
1: Ah,

zo naar de flower shops om nieuwe planten te en zaden te halen, stelt Ernst en Morgan Wallen voor. Eenmaal thuis begint Lucoms met plant a seed.

Book Fenia Villa. I think een Sweet Peony gehaald, zeggen Sam Outlaw en Bobby Guerin Tree.

Laten we ze poten bij de Red Daisy en de Virginia Bluebell. En tegenover de Lavendolers en de Loving Gatchers vinden Bailey Strings, Miranda Lambert en Brent Kamp.

0: experience.
1: Na het harde werken in de tuin gaan Ben Platt en Brandy Clark in de treehouse spelen. Maar Lee en Rhymes gaat lekker swingen in op de schommel.

Helaas zijn we beland bij de laatste plaats van deze week hier bij Rattenplan op VeloFM. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Laurentius Wedema. Ik heb gezorgd voor de techniek en de samenstelling. Reacties kun je mailen naar rattenplan@vfm.com. En voordat wij er helemaal uitgaan, gaan we lekker uitrusten bij de Family Tree met een verkoelend drankje, zegt Dustin snel. Ik zeg proost en till next time.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan Sass en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bluesliefhebbers bij weer een nieuwe aflevering van Let the Blues Get In. Het bluesprogramma op Radio Veluwe FM, de zender voor de Noordwest Veluwe. En dat is allemaal weer met mij. Ik ben Alexander en ik heb deze 2 uur muziek bij elkaar gezocht. En ik hoop dat je ervan kunt genieten. En de eerste voor deze aflevering komt van Lynyrd Skynyrd. En dat is oorspronkelijk een rockband die in 1964 begon en met een onderbreking van ongeveer 10 jaar tot nu actief is. Van de oorspronkelijke bandleden is niemand meer over, maar de Southern Rock en Blues Rock zijn gebleven. Nu van het album The Last Rebel uit 1993, Lynyrd Skynyrd in Good Lovin's Hard to Find.

Say What van de legendarische gitarist Stevie Ray Vaughan. Hij is misschien wel juist een legende geworden omdat hij omkwam bij een helikopterongeluk in 1990 toen hij pas 35 jaar was. Hij had net daarvoor als opening act opgetreden voor Eric Clapton en ging op weg naar Chicago, niet ver daar vandaan. Eeuwig zonde. Darryl Nulis uit Dallas in Texas begon in de 80e jaren als lid van de band van Anson Funderburk, die hij toen meehielp oprichten. Daarna maakte hij deel uit van Mike Morgan's Kroll en Ronnie Earl's Broadcasters. Hij speelde nog bij James Cotton en Otis Grant voordat hij eind 90 jaren zijn eigen weg ging. Nu uit 2003 van het album Times Like These, Lonely Man, Darryl Nulis.

Mac Rabanek, alias Dr. John uit New Orleans, had als vooraanstaand blues- en ook boogie-pianist zijn eigen boogie-woogie, Max Boogie. Hij was tot zijn dood 5 jaar geleden een van de meest vooraanstaande vertolkers van de New Orleans Sound of Blues. Hij heeft daarnaast ook veel betekend voor anderen, onder meer als songwriter. En zo heeft hij met Doc Pomus meer dan 115 songs geschreven die door anderen zijn opgenomen. Colin Linden is geboren in Canada, maar verhuisde met zijn ouders al jong naar New York. Daar hoorde hij bekende mannen als Van Morrison, The Flying Burrito Brothers, James Taylor, John Mayall, Johnny Winter en Ty Mahal. Zijn ouders verhuisden terug naar Toronto en daar ontwikkelde Colin zich geïnspireerd door Howlin' Wolf, Ty Mahal en Mississippi Fred McDowell tot een vooraanstaande bluesgitarist en songwriter en producer. In 2019 maakte hij samen met Luther Dickinson de CD Amour. En van die CD, Don't Let Go, Colin Linden samen met Luther Dickinson.

You Rocking Me van de grote pianist en vooral B3 Hammond-organist Ron Levy met zijn band Wild Kingdom. Naast zijn eigen albums draagt hij met zijn Hammond-orgel veel bij als gast aan collega-bluesers. En wat ik zo jammer vind, of misschien moet ik zeggen jammerlijk, is dat ook hij als zoveel op leeftijd is. Ron Levy is nu 73. En ik zou zo graag een grote jongere lichting willen zien in de blues en vooral laten horen. Dus wie zich geroepen voelt, pak een gitaar of ga achter een piano zitten. Leer de drie basisakkoorden voor de blues en het begin is er. Door weer met het echte werk. Calvin Russell kwam uit Austin in Texas. Op zijn 15e liep hij van huis weg en ging naar San Francisco. Hij zwierf wat en is onderweg songs gaan schrijven. In 1989 werd hij toch weer in Austin opgepikt, toen hij zijn songs zat te spelen in een bar door een Franse platenbaas. En zo begon zijn carrière in Frankrijk. Van zijn album Sam uit 1999, Wild Wild West.

Cure voor een aching heart van Roy Rogers, die behalve als gitarist ook als producer opereerde. Hij heeft nog deel uitgemaakt van John Lee Hooker's Coast to Coast band, waarvoor hij ook 4 albums heeft geproduceerd. En hij speelde diverse gitaarstijlen, maar is het meest gewaardeerd als slidegitarist, deze Roy Rogers. J.B. Hutto van 1926 was sterk beïnvloed door Elmore James. Bij hem is het opmerkelijk dat hij de muziek vanaf medio 50e jaren er voor 11 jaar lang aangaf. En daar kwam hij toe nadat een vrouw tijdens zijn optreden zijn eigen gitaar stuk sloeg op het hoofd van haar man. Het waarom is niet vermeld, maar het was genoeg voor J.B. Hutto om er even mee op te houden. In de 60e jaren kwam hij terug en nog weer 10 jaar later nam hij de band van Howlin' Wolf, de House Rockers, over toen Howlin' Wolf was overleden. Nu van het album Slide Slinger, I Feel So Good, J.B. Hutto.

Doc Pomus was blueszanger, maar vooral een groot songwriter. Songs van hem zijn door welhaast iedereen die ertoe doet opgenomen. Een aantal van hen is terechtgekomen op een eerbetoonalbum Till the Night is Gone, met bijdragen van onder andere de band, Bob Dylan, Solomon Burke, Dr. John, Los Lobos en B.B. King. En van die laatste was dit Blinded by Love. Son Seals werd geboren in Arkansas en eenmaal in de muziek trad hij daar met diverse bekende bluesers op, zoals Albert King, Rufus Thomas, Bobby Bland, Junior Parker en Roscoe Gordon. Maar toen Son Seals in 1971 ontdekt werd door Bruce Iklauer van Alligator Records, nam zijn carrière pas echt een vlucht. Son Seals nu in Frigidaire Woman.

En met Son, Seals, Frigidaire Woman zijn alweer de laatste minuten van dit eerste uur Let the Blues Get In aangebroken. Want de onderbreking door het nieuws dreigt alweer. En die laatste minuten zijn voor Little Buster en de Soul Brothers. Edward Forehand, alias Little Buster, was geboren in 1942 en werd als gevolg van glaucoom geleidelijk aan blind. Toen het eenmaal helemaal zover was, had hij intussen geleerd om 6 instrumenten te bespelen, waaronder gitaar. Met zijn album Ride on Time uit 1995 brak hij wereldwijd door. En van dat album sluit ik nu af met What Can I Do door Little Buster. Tot na het nieuws voor het tweede uur. Let the Blues Get In.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan Sass en de Deen Vingegaard. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

bluesliefhebbers. Welkom terug bij de tweede uur Let the Blues Get In. Nog steeds bij mij, ik ben Alexander en ik kom nog een heel uur blues voor je aan. En dan begin ik uit New Orleans, of in New Orleans, want uit New Orleans komen de Neville Brothers, vier Blues Neville, die in 1976 zijn begonnen. Ze brachten een mix van R&B, soul en funk, wat een sound opleverde die eigenlijk alleen maar uit New Orleans kan komen. Intussen is de groep niet meer, want twee van de broers zijn inmiddels overleden. Nu uit 1992, de Neville Brothers in Saxafunk.

Scuttlebug door Ellas Ota Bates, die veel beter bekend is onder de naam Bo Diddley. Zijn muziek is bijna altijd heel herkenbaar, vooral door zijn typische ritme. Bo Diddley speelde een grote rol in de overgang van de blues naar de rock'n'roll. Hij overleed in 2008, maar in de laatste 10 jaar van zijn leven liet hij geen album meer verschijnen. Hij trad nog wel op, deze grootheid in de blues en de rock'n'roll. Lil Ed Williams is een neef van J.B. Hutto. J.B. Hutto heeft Lil Ed al jong aangemoedigd en begeleid in zijn stappen in de muziek. Lil Ed op zijn beurt heeft zich opgelegd om de erfenis van zijn oom in zijn muziek voor te zetten. En dat doet hij met zijn band The Blues Imperials. Tussendoor heeft Lil Ed samen met gitarist Dave Weld een album opgenomen, Keep On Walking. En van dat album krijg je Combination Boogie.

New Orleans, Louisiana, door de Italiaanse zanger en mondharmonica blazer Fabrizio Poggi. Hij is net 66 jaar geworden en als Italiaan heeft hij een succesvolle carrière in Amerika opgebouwd. Zo heeft hij met veel grote namen gespeeld, waaronder de Blind Boys of Alabama, Steve Cropper, Charlie Musselwhite, Ronnie Earl, John Hammond, Marcia Ball, Guy Davids, Eric Bibb en Little Feat. En dat is voor een Italiaan in de blues bepaald niet slecht. Iets jonger, 55 jaar, is Guy Forsythe. Hij begon op zijn 16e mondharmonica te spelen, later ook gitaar en zingende zaag, notabene. En hij begon in de band The Asylum Street Spankers. Rond het jaar 2000 ging Forsythe solo verder, met iedere twee jaar ongeveer een nieuw album. Van Can You Live Without uit nog 1999, Guy Forsythe in Calico Girl.

en ze leeft nog steeds. Haar zangtalenten werden al vroeg ontdekt toen ze nog op de lagere school zat. De pastoor van de christelijke school waar ze op zat zette Candy, haar zuster en nog een meisje bij elkaar als het Jewel Gospel Trio. En zo toerde Candy al heel jong langs het traditionele gospelcircuit. Later ging ze solo, schreef haar eigen songs en verkende ook andere genres. En nu even naar de echte oorsprong van de blues, Afrika. Nu van de woestijnbluesgroep Songhoi Blues uit Timbuktu in Mali. De band is in 2012 in de hoofdstad Bamako opgericht nadat de leden van huis en haard verdreven waren na een burgeroorlog en de invoering van de sharia, de islamwetgeving. De band draagt de naam van het etnische Songhoi-volk. Inmiddels hebben de diverse albums hun weg naar Europa en de Verenigde Staten gevonden. Uit 2017 van Songhoi Blues van het album Resistance, Voté.

Follow Your Heart van de roots rockband The Paladins uit San Diego, begin 80e jaren opgericht. De band heeft een grote live reputatie opgebouwd en daar ligt ook hun kracht en hun voorkeur. De band probeert het live geluid stevast op hun albums over te brengen, zoals dat is gebeurd op Million Mile Club uit 1996, waar dit nummer van komt. James Thunderbird Davis uit Alabama, van 1938 is hij, begon als gospelzanger. Op zijn 19e werd hij opgepikt door Guitar Slim en die gaf hem zijn bijnaam Thunderbird na een avondje flink doorzakken met wijn van het merk Thunderbird. En dat avondje eindigde in het ziekenhuis. Dat belette deze James Thunderbird Davis niet om zich tot een gewaardeerd zanger en gitarist te ontwikkelen. Van hem nu, Come By Here.

Sunrise Cajun Style van de multi-instrumentalist Clarence Gatemouse Brown. Op zijn cd One More Mile uit 1983 heeft hij heel wat Cajun-invloeden toegelaten. En dan komt zijn viool in plaats van zijn gitaar hier heel goed van pas. Van Chuck Garbo had ik tot voor kort nooit gehoord. En dat is ook niet zo heel vreemd, want Amerika kent zo onmetelijk veel bluesbands en bluesmuzikanten. Die kun je hier ook niet allemaal kennen. Maar ik kreeg een cd van hem in handen en dan is Chuck Garbo een verrassing. Hij is van 1926 en opmerkelijk is dat hij pas in 1988 zijn eerste soloalbum opnam met onder andere Dr. John. Van zijn album, het tweede album is dat dan, Drover's Trouble uit 1993, Changing Scenes.

En dit is Freddy van de Franse mondharmonica virtuoos J.J. Milto. En dit staat op zijn derde cd uit 1991 die hij opdroeg aan Paul Butterfield. Jean-Jacques Milto groeide uit tot een van de meest vooraanstaande bluesers in Frankrijk die ook in Amerika erkenning kreeg. Hij nam albums op met onder andere Eric Bibb en Little Milton. En dan kan je natuurlijk wel wat. Elvin Bishop begon in de 60e jaren met Paul Butterfield in de eerste gemengde bluesband, oftewel met donkere en blanke muzikanten. Elvin Bishop weet van geen ophouden, want op zijn nu 81ste is hij nog steeds actief. Van hem nu van de cd Big Fun uit 1988, Don't You Lie to Me.

Mystery Train is een klassieker die door velen is gecoverd. De song is in 1953 geschreven door Junior Parker en het is een van de blues-songs die door Elvis Presley zijn opgenomen en terug te vinden op een cd waarop Elvis een eerbetoon brengt aan de blues. En hiermee nader ik alweer het eind van deze Let the Blues Get In. Het slotakkoord is voor Dickie Betts. Jarenlang maakte hij deel uit van The Allman Brothers. En zo kun je hem horen als zanger van het een van de bekendste nummers van de Allman Brothers, Ramblin' Man. Na de dood van Duane Allman in 1971 ging Dickie Betts zijn eigen gang onder de namen Great Southern en de Dickie Betts Band. In 1979 kwamen de Allman Brothers weer bij elkaar, maar in 2000 werd Dickie Betts uit de band gezet door zijn problemen met drank en drugs. Desondanks werd hij nog 80 jaar oud en overleed op 18 april 2024. Uit zijn tussentijd in de 70 jaren met Great Southern sluit ik nu af met het lange 11,5 minuut notabene, waarvan ik maar een beperkt deel kan laten horen, In Memory of Elizabeth Reed. Ik dank je weer voor het luisteren en graag tot de volgende Let the Blues Get In.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

Luisteraars, een hele goede avond. Hartelijk welkom bij deze aflevering van Studio G. Ik heb de afgelopen weken een paar keer een noodrecording moeten gaan beluisteren, want ik had dus absoluut geen stem meer. Niet dat het nu helemaal 100% is, maar in ieder geval voldoende om weer live te presenteren. We begonnen vandaag met muziek van het album van Louise Tucker, Midnight Blue, een album uit 1980. De zang overigens was voor een grote gedeelte werd verzorgd door Charlie Scarbeck, die dus ook de medecomponist en producent van dit album was. Een aantal weken terug hadden we natuurlijk een cover, de Comfortably Numb van Pink Floyd in uitvoering van Byron Berlin in een bluegrass uitvoering. Het origineel komt natuurlijk uit 1979 van het bekende album The Wall en dan klinkt het natuurlijk iets anders en iets minder bluegrass.

Natuurlijk hebben we aan het einde van het tweede uur opnieuw een cover. En dit keer gaan we dan een nummer van de Moody Blues in de spotlight zetten. De derde plaat is het begin van de live track. En voor vandaag hebben we gekozen voor een half uurtje Sting Unplugged. Jawel, ruim een half uurtje Sting Unplugged. Hij maakte de opname in 1991. En dat verscheen op het album All This Time MTV Unplugged. Vier nummers zoals gezegd. De eerste twee zijn Misses in a Bottle. Maar we gaan beginnen met About You. Hier is Sting Unplugged.

get to that chorus, can you land on the on two? Two, three, eight.

0: Ken Vinny, yeah.
1: Goedenavond. Dit is Studio G.

Of zei hij eigenlijk heel veel repetitiewerk voor de Unplugged sessie van Sting. Zojuist de nummer en de geheime domein van Why Should I Cry For You. En daarvoor hadden we nog de Soul Gazes, dat van Sting. Volgende week overigens hebben we een normale Unplugged sessie, maar dan van Pearl Jam. Dan gaan we gelijk maar door naar het album van de week. Nummer 448 vond ik ook op zolder bij de LP's. En het album was Born in the USA van Bruce Springsteen uit 1984. In elke uur is dat schoonlijk twee tracks, zo dadelijk My Hometown, maar we gaan beginnen met The Glory Days.

Zo'n beetje tot aan het gaatje gedraaid. My Hometown van Bruce Springsteen. Straks in het tweede uur hebben we nog twee tracks van het album Born in the USA voor u klaarstaan. We gaan stilaan plaats maken voor het nieuws. Daarna nog een eerste Studio G met onder andere muziek van Mostly Autumn, Roger Waters. Maar we gaan na het nieuws aftrappen met John en Van Jealous. Het eerste uurtje gaan we afsluiten met een, eigenlijk een oude bekende uit 1985. The Simple Minds kwam toen uit met het album Once Upon a Time. En daarop het hitsingle Alive and Kicking. Graag tot zo dadelijk voor het tweede uurtje Studio G.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio G.

Uur 2 van Studio Reggae begonnen we met muziek van John en Van Jellis. In 1983 kwam het album Private Collection uit en daarvan draaide ik het juiste nummer Here is Sailing. In dit uur pakken we natuurlijk weer alle vaste onderdelen op en we gaan nu dus kalmpjes aan richting het tweede gedeelte van het album van de week. Daarvoor heb ik een aantal platen uitgezocht die non-stop voorbij gaan komen en ik ga aftappen met My Love van Paul McCartney en Wings. Een track van het album Red Rose Speedway uit 1973.

muziek van Marco Borsato, Het Water, een track van het album De Bestemming uit 1998. Daarvoor hadden we muziek van Kim Wilde van het album Select uit 1982, Child Come Away. En met deze track zijn we toegekomen aan deel 2 van het album van deze week, Born in the USA van Bruce Springsteen. We sluiten dadelijk af met Darlington County, maar eerst natuurlijk de titeltrack Born in the USA.

0: Goedenavond. Dit is Studio G.
1: Dat is over het album Born in the USA van Bruce Springsteen. Volgende week hebben we natuurlijk weer een nieuw album van de week. Ook aangetroffen in hetzelfde hoekje op zolder met dus wat oude LP's. En het album wat ik tegenkwam en volgende week dus bombardeerde het album van de week was Evangeline van Emmylou Harris. Een LP uit 1981. Natuurlijk krijgt hij van mij een voorproefje en dat gaan we doen met het nummer How High the Moon.

Na Emmylou Harris was de beurt aan Mostly Autumn. Van het album The Spirit of Autumn Pass draaiden we de titeltrack, deel 1 en deel 2. Met deze plaat zijn we toegekomen aan de voorlaatste plaat van deze aflevering van Studio G. En dat betekent natuurlijk de cover van deze week. Het origineel stamt uit 1967, maar in 1982 deed Elkie Brooks het dunnetjes over. We hebben het over het bekende nummer 1987 van de Moody Blues. En daar gaat de stem alsnog. Volgende week dus als tweede plaat het origineel, maar hier de versie van Elkie Brooks.

0: crossover dan Elke Brooks van haar album Pearls 2. Ze kan dan het programma afsluiten. Zo dadelijk naar het nieuws natuurlijk de nachtprogrammering die doordraait tot aan de vroege zondagochtend. Studio Rechten volgende week weer. Zelfde zenders, zelfde tijden en gegarandeerd andere platen. Wij gaan afsluiten met muziek van Roger Waters. In 1992 kwam het album Amused to Death uit. En de laatste plaat van vanavond is Watching TV. Graag tot volgende week. Nog een mooie avond.
1: Watching TV. We were watching TV.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

De mannen van deze band zaten allebei in de jaren 80, eind jaren 80 in de band Shotgun Messiah. Ze waren de oprichters van die band. Tegenwoordig werken ze weer samen, Zinny Zen en Harry Cody. De bandnaam heet Zen, schuine-streep Cody. En ze vragen zich af wat er allemaal in de wereld gebeurt. Damn, zeggen ze dan. Je hoorde ze als opener van Schouten bij Nacht een uurtje rock'n'roll muziek zoals je dat inmiddels gewend bent. Met daarin de vaste onderdelen. Zo hebben we de Killer Classic. Gaan we niet heel ver terug in de tijd, maar 5 jaar gaan we terug naar het album van de Foo Fighters. Dat heet Medicine at Midnight. En zometeen hoor je daarvan Love Dies Young. In de oeknal gaan we terug naar het debuutalbum van de band Queensryche. Dat heet The Warning. Komt uit het jaar 1984 en je hoort zometeen ook Warning. En in de showcase zijn we toen de laatste week van het album van Thin Lizzy. Dat heet Chinatown. Komt uit het jaar 1980 in de laatste week het titelnummer. The Rock 13 voor de eerste week op de nummer 1 positie. The Warning en Kerosene. En Billy Morrison doet het tegenwoordig samen met Sully Erna van Godsmack. Je weet het wel. Je hoort straks Becoming in The Rock 13. En verder hebben we gewoon heel veel lekkere, nieuwe en vooral stevige muziek. Deze band komt uit Denver, Colorado. De band heet Chemist. En ze openen deze uitzending. Beneath the Skite.

Ze waren een tijdje weg, de band Von Groove. Inmiddels zijn ze weer terug. Vorige maand kwam een nieuwe album uit, het heet Born to Rock. Daarvan hoorde je Undefeated. En de Volcanics, ik zei het al, Beneath the Skies. We gaan even terug in de tijd. Dat doen we voor de eerste keer hier in Schouten. Maar zometeen nog twee keer. Dat doen we gewoon vertrouwen met de Killer Classic. Daarin gaan we terug naar het jaar 2021. De Foo Fighters brachten toen een album uit. Dat album dat heette Medicine at Midnight. Wat ik gekozen heb? Nou, dat hoor je nu. Uit het jaar 2021 uiteraard. Killer Classic. Ik heb gekozen voor deze. Hij is lekker. Love Dies Young.

origine komt Varley Vera uit Mexico, maar ze woont gewoon in Amerika. Mexicaans-Amerikaans. Saccharine, daar zingt ze over. Volgens haar het gif in je hoofd. En daarvoor hoor je de Foo Fighters van het jaar 2021. Madison at Midnight, zo heet het album. Je hoorde Love Dies Young. Gaan we even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten en Nacht. De nieuwe binnenkomer, die hoor je zo. En de nummer 1 ook. De nummer 1 is van The Warning uit Mexico ook. En Kerosene. En de nieuwe binnenkomer is van een mooie combinatie. Het is van Billy Morrison, die deed al een keer met Ozzy Osbourne. Dit keer doet hij het met Sally Erna. En Sally Erna kennen wij natuurlijk van Godsmack. Hoe het heet? Becoming...

0: Het zijn drie zussen uit Monterrey, Mexico. Net als trouwens Violent Vera, ook uit Mexico, origineel dan. Kerosene staat voor de eerste week op de nummer 1 positie. En nieuw binnen was het Billy Morrison samen met Sully Erna. Die kennen we van Godsmack. Je hoorde Becoming. We gaan voor de tweede keer terug in de tijd. We gaan even kijken naar het debuutalbum. Dan gaan we wel terug naar de vorige eeuw. Terug naar het jaar 1984.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de Schouten bij nacht. Oeknal.
0: Warning inderdaad, zo heet het nummer van Queensrÿche. Het debuutalbum heette ook The Warning. En komt uit het jaar 1984. Het zou heel veel ruzie worden, vele jaren later.

Jared James Nichols, maar heerlijke blues rock normaal gesproken. Running Hot hoorde je. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 1984. Dat deden met Queensryche, het album The Warning. Ik zei het al, ze maakten ontzettend veel ruzie. Jeff Tate, die zei van nee, de bandnaam is dat van mij. En de andere leden zeiden nee hoor, de bandnaam is van mij. Nou goed. Inmiddels leven ze volgens mij weer in vrede samen. Zeker in het jaar 1984 toen het allemaal voor ze begon. Schout op een achternuurtje rock'n'roll muziek met daarin de vaste onderdelen zoals gezegd. Maar ook heel veel lekkere, stevige en vooral nieuwe muziek. Deze band die bestaat uit toch wel beroemde leden. En het is een supergroep om maar zo te zeggen. Michael Sweet bijvoorbeeld is er een van. Joel Hoesta is er een van. En hoe noem je je band dan? Ja, dan ben je echt wel een grote man. En dan heb je echt wel een klein beetje trots. Dan noem je je band Iconic. Maar ze maken wel lekkere muziek. Dit is Cry No More.

0: Ze komen uit Zuid-Afrika.
1: Ze komen regelmatig voorbij hier in Schouten van Nacht. Want hebben ze nieuwe muziek uit, dan draai ik het eigenlijk altijd. Komen ze naar Nederland voor een concert, ben ik er eigenlijk altijd bij. Tenzij ik op vakantie ben natuurlijk, maar anders. Cedar en Into the Ground hoorde je. En daarvoor de band die zichzelf nog heel erg goed vindt. Dat is ook maar terecht ook trouwens. Iconic, zo hebben ze de bandnaam genoemd. En Cry No More. We gaan voor de laatste keer terug in de tijd hier in Schouten bij Nacht. Dat doen we met de Showcase. De laatste week van het album Thin Lizzy uit 1980.
2: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht Showcase.
1: 4 weken lang besteden we altijd aandacht aan één album dat centraal staat. De afgelopen 4 weken was dat Thin Lizzy met het album Chinatown uit het jaar 1980. Heb jij nog leuke suggesties voor een album wat jij denkt dat centraal moet staan? Laat het even weten op mijn e-mailadres. Eddie, mijn Y, @schoutenbijnacht.net. In de laatste week het titelnummer. Hoe heet het? Chinatown.

4 weken lang stonden ze centraal. Thin Lizzy van het album Chinatown uit het jaar 1980. We waren toen in de laatste week en in de laatste week hoorde je titelnummer en dat heette Chinatown. Brengt ons alweer aan het einde van dit programma. We sluiten af met John Corabi, een hele bekende artiest, maar niet zo heel veel dat hij voorbij komt hier in Schouten benak, maar hij maakt gewoon heerlijke muziek. Hij heeft wel één probleem. Hij is zijn eigen vijand. Your own worst enemy. Ik dank je voor het luisteren. Ik hoor je heel graag volgende week weer. Nog even het e-mailadres. Eddie@schoutenbijnacht.net. Tot volgende week. Doegie!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn twee Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, vier anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.